Je blijft nog bij je ma. Ik heb vergeten te zeggen, de boyfriend. Jij is een loser. Bel me over en echt, wat van je gebruik je voeten?